gescheiden van de liefde van Christus. Verdrukking dan licht of nood.